0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Lijndancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10% en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
1: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
0: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
2: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
0: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jam Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Manning Zampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
1: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. But you can't say that for European Union. It's not really grounded.
0: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
2: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
3: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
4: Waar zitten de pijntjes?
3: Mijn enkel.
4: Oh.
3: En de blaren.
4: Hoeveel?
3: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
4: Okay, nou.
0: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Halberstad.
7: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Canada will do whatever it takes to build our.
2: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
0: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
1: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
0: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein staat een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is heel veel vertraging ontstaan op de A16 Rotterdam richting Breda door een ongeluk in de Drechttunnel met drie vrachtwagens. Is één tunnelbuis helemaal dicht tot een uur of twee vanmiddag waarschijnlijk. Tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel een uur vertraging. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel, via Hoekse Waard en West-Brabant en Knooppunt Sabina. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een uur vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel door een ongeluk met drie vrachtwagens zijn twee rijstroken nog een half uur dicht. Omrijden via de Heinenoordtunnel, via de A29, A59, A17 gaat ook niet zonder vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een ongeluk met meerdere vrachtwagens vanochtend is de A16 richting Breda weer vrij. Je staat nog wel in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum. Je kunt er 35 minuten bij rekenen. Tot slot de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20 en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 45 kilometer file in de regio en dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 10 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda loop je nog 25 minuten vertraging op door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Op de A16 richting Breda is het file rijden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Hier kun je 10 minuten extra rekenen. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam sta je even in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer met 5 minuten vertraging. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk kom je een kapotte vrachtauto tegen. Die staat op de rechterrijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 tot 15 minuten vertraging. En dan nog de A16 richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Er is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland is het druk tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Gouwe Stad.
5: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
6: Engage!
7: Let's roll, baby!
6: Yes!
8: Listen to the music!

Ja, deze versie blijft behoorlijk dicht bij het origineel. En toch is hij wat opgefrist, wat gemixt. En dat is gedaan door John DeLungo. Je hoorde de remix van hem. En dat was Give It Up van Casey en de Sunshine Band.

Zo, even bijkomen. Even lekker rustig aandoen. Even een tandje minder hard lopen. Even relaxed, even achterover leunen. Dat is hetgene wat we de komende weken gaan doen hier met de Listen to the Music Zomer Special. En die gaan we de komende 5 weken weer voor je maken met heel veel plezier. Want we gaan weer op zoek naar die lekkere lange uitvoeringen van platen uit het verleden. En ook platen van vandaag. Of sommige platen in een hele andere jas. Je hoort ze eigenlijk dus op een manier zoals je ze eigenlijk weinig op de radio hoort. Dat is leuk. Dan is ook een keer wat anders te horen in dit uur. Wat je altijd kan beluisteren iedere week op de dinsdag en op de vrijdag bij Gouwerstad Radio. Listen to the Music dus de Zomer Special. Met, we begonnen dus een plaat van Casey and the Sunshine Band, Give It Up. En het is een plaat uit de jaren 90. Een van de meest bekende zomerhits toch wel. Van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Dit is Summertime.

Ja, soms klinkt het net even wat anders. Soms klinkt het ook totaal anders. Zoals in dit geval met deze Cent Dollar Mix van The Tide Is High. You're the Blondie en daarvoor nog DJ Jesse Jeff. En The Fresh Prince en Summertime. We gaan verder met een mix van Shep Pettibone. Ja, die heeft echt heel veel goede dingen gemaakt. Vooral van jaren 80 platen heeft hij echt fijne mixen gemaakt. Daar kun je echt hele playlisten van vinden. Bijvoorbeeld in Spotify, moet je mij even opspeuren. Dit is een van de meest bekende toch wel van hem. De remix van Lessons in Love, Your Level 42 in de mix.

Ja, ik heb deze versie thuis ook liggen in mijn platenkast. Een goede 12 inch van Cheryl Lee Ralph in the Evening. Alleen bij mij is het nou net zo dat er in die mooie break van de plaat een flinke tik zit, een flinke kras zit. En de plaat slaat dan ook elke keer over, waar ik hem ook draai. Dat is een beetje jammer. Dus eigenlijk kan ik hem wegdoen. Dus ik kies vandaag maar eventjes voor een andere versie vanuit een digitaal bestand. En dat deed ik met veel plezier in the Evening dus van Cheryl Lee Ralph. En daarvoor nog Lessons in Love van Level 42 in de Chef Pettibone remix. Niet alleen oude plaatjes, natuurlijk ook nieuw. Muziek in de mix gedraaid. Dit is een van de grootste hits van dit moment. In plaats van Jonas Blue en Malief, Edge of Desire. Dat is de single. We draaien de Jazz and Groove Club Mix van deze plaat.

special van Listen to the Music. En dit is nou echt die zo'n laid-back plaatje. Laat de band nou ook zo heten, laid-back. Sunshine Reggae hoorde je. En daarvoor draaiden we nog muziek van dit moment. Het is Malief en Edge of Desire. Samen met Jonas Blue was de plaat die we draaiden hier op de radio in dit programma. Met daarin dus de lekkere lange uitvoeringen van platen. Platen die in een hele andere jas vandaag worden gedraaid. En dat doen we de komende 4 weken ook nog steeds. Dus is een leuk alternatief voor de reguliere uitzendingen van dit radioprogramma. Dit is Listen to the Music. Dit is Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Ook natuurlijk in de mix gedraaid.

De Extended Remix, de lange uitvoering van I Won't Let the Sun Go Down on Me. Nick Kershaw was bijna de laatste artiest van vandaag. We hebben nog een aantal voor je te gaan, maar die zijn wel met elkaar op één plaat geperst. Dat is namelijk Earth, Wind & Fire. Daarmee sluiten we deze eerste zomerspecial af van Listen to the Music. Let's Groove, dat is de afsluiter. Uiteraard graag tot de volgende week voor weer een nieuwe zomerspecial van Listen to the Music.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwe Stad Radio. Going Underground.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1402 van vrijdag 24 juli 2026. Die wij aftrapten met Albanish Up Yours, een demo uit 1976 van de band X-Ray Specs. En dat is het thema van deze uitzending. Allemaal demo's van bekende, misschien zelfs wat minder bekende alternatieve bands uit de jaren 70 en jaren 80. En eentje zelfs uit de jaren 90. En dat allemaal dus in het kader van even wat minder nieuw materiaal om een leuke uitzending mee te vullen. Dus heb ik dat voor volgende week doorgeschoven. En nu dus gewoon weer een thema-uitzending, demo's. Ik ben zelf een enorme demo-freak. Dus zodat ik heel veel demo's heb verzameld. En daarnaast verzamel ik ook bijvoorbeeld radiosessies van de BBC en andere dingen. Omdat dat ook altijd hele interessante opnames oplevert. Dit is trouwens een officiële release. Je zou het niet zeggen aan de kwaliteit. Maar blijkbaar was de demo die ze hadden opgenomen alleen nog maar op een oude cassette terug te vinden. Die hebben ze gedigitaliseerd. En die is verschenen op Let's Submerge. Een dubbel CD 2006 die alle de opnames van de X-Ray Specs bij elkaar zet. Samen met nog twee singles die Polystyrene onder haar eigen naam heeft uitgebracht. Voordat de band X-Ray Specs bestond, werd opgericht, zeg maar. Een andere band die ook al bestond voordat ze doorbraken met onder de naam Dead Boys, was bijvoorbeeld de band Frankenstein. In 1975 namen ze in oktober 1975 namen ze een nummer op wat later als single zou verschijnen op de debuutplaat van Dead Boys. De zanger Steve Butters zat ook in de band Frankenstein, dus vandaar dat het nummer ook meegenomen is. Ik heb het over Sonic Reducer, misschien wel het allerbekendste nummer van de band Dead Boys. Hier hoor je dus de opname opgenomen in de zolderstudio van Rocket from the Crypt. En dat is een andere band die op dat moment ook in New York aanwezig was en daar vrij veel dingen deed. Er zijn toen drie nummers opgenomen in die, op die zolder en die zijn als demo gebruikt. Daar hoor je dus dit nummer van, de versie uit 1975 van Sonic Reducer. Hier hoor je Frankenstein. Met een wel heel bekend nummer. Sonic Reducer. 1975.

andere bands die bijvoorbeeld een contract hadden, die konden ook demo's opnemen om te kijken of het enerzijds of de ideeën werkten, maar anderzijds ook om het aan de platenmaatschappij te laten horen in het kader van dit is ons werk, zien jullie nog wel zitten om daar geld in te steken om het uit te brengen. Een van die bands die dat is, was Susie and the Banshees. In 1986 verscheen de plaat Tinderbox en het jaar daarvoor hebben ze op diverse plekken demo's opgenomen, waaronder ook een nummer dat uiteindelijk niet op die plaat zou verschijnen, maar wat wel als een single zou komen. Later zou een vroege versie van de sessies van Tinderbox van dit nummer wel op de CD-heruitgave komen. Maar dit is dan nog een demo-versie van daarvoor. Song from the End of the World. Hier hoor je Susie and the Banshees, ergens in 1985 opgenomen als een demo. Song from the End of the World. Susie and the Banshees. De demo-versie.

Dead Can Dance, het nummer Frontier, een demo uit 1983 die werd opgenomen in de voorbereiding op de plaat Dead Can Dance in 1984 verscheen en waar die nummer in iets uitgebreider en iets langzamere versie te vinden is. Dit is dus een demo, ze zijn in 1981 begonnen als band, hebben daarvoor nog in andere bands gezeten en demo's gemaakt waar ook het een en ander van bekend is. Er is zelfs een hele plaat uitgebracht met de zangeres, dat wat meer een wave punkachtige plaat is. En dit is dan heel wat anders, want deze band was heel erg gericht op, zeg maar, gewoon het mengen van wereldmuziek met vooral percussie en wat etherische zang, waar ze heel erg bekend mee zijn geworden. Ze zijn nog steeds actief, hoewel wat minder frequent qua plaatwerk, maar nog steeds bezig. Dead Can Dance dus, met het nummer Frontier van de demo's voor Dead Can Dance uit 1983. Een andere band die eigenlijk pas tweede helft van de jaren 80 bekendheid kreeg, is de band Sisters of Mercy. Ze hebben natuurlijk diverse platen uitgebracht en daar zijn ze ook erg bekend mee geworden. Maar ze waren in het jaren 70 al actief en ze hebben ook demo's opgenomen. Waaronder ook demo's voor een EP die Floor Show zou heten. Die zou in 1981 uitkomen, maar die is nooit uitgebracht. Maar de demo's zijn nog wel bekend en ook uitgelekt. Daar ga je nu twee nummers van horen die in elkaar overlopen. Nummers Teachers en Adrenochrome. Allemaal afkomstig dus van die EP die Floor Show zou heten. Demo voor me is opgenomen, nooit is uitgebracht. Die hoor je dus uit 1981. Sisters of Mercy met Teachers. Adrenochrome.

killing joke met Are You Receiving? En ik begin een beetje te twijfelen. Het is wel een demo versie, want het klinkt wel heel erg clean. Maar het is wel een nummer dat ook op hun eerste single verscheen. En volgens de informatie die ik heb, is dit wel een demo die in 1980 is opgenomen in voorbereiding op die opnames van die single, maar ook van de eerste plaats. Killing Joke dus met Are You Receiving? Altijd wel een lekkere band, zeker uit de begintijd. Omdat het lekker krast en lekker compromisloos is. Killing Joke dus met Are You Receiving? Een andere band uit de jaren 90 die ook een cultstatus heeft gekregen is de band Butthole Surfers. In 1995 namen ze een aantal demos op en dan ga je het nummer The Lord is a Monkey horen. En dat is een nummer. Ik heb er niet heel erg veel informatie over kunnen vinden wanneer het is opgenomen enzovoorts, want dat is allemaal heel erg lastig om te vinden. De tracklisting die klopt nooit met de nummers die je zelf hebt en dat soort dingen allemaal. Dus dat was het heel lastig om dat te vinden. Maar in ieder geval dit nummer heb ik dus wel kunnen vinden. The Lord is a Monkey, opgenomen in 1995 als een demo. Hier dus Butthole Surfers. Met een lekker ruige versie. Waarschijnlijk ook ergens opgenomen met een eigen recorder in de oefenruimte. The Lord is a Monkey. The Butthole Surfers.

de Butthole Surfers, hoor je een band waarvan je waarschijnlijk niet zal gaan raden wie dat precies zijn. Want ze klinken heel anders op deze demo uit 1982 dan dat ze later zouden klinken. De demo is ook verschenen als onderdeel van de compilatie Bullshit Detector 3. Dat zijn verzamelaars die de band Crash op hun eigen label uitbrachten van demo's van bands die die demo's instuurden in de hoop een kans te krijgen een single op op het Crash label uit te mogen brengen. Maar dat dus net niet haalden, omdat die dan net weer te goed waren om in de vergetelheid te raken. Ik heb het over de band Napalm Death. Jawel, de Napalm Death. Dit is een nummer, The Crucifixion of Possessions, van die eerste demo uit 82. En als je de band nog een beetje hebt gevolgd, weet je dat er op latere demo's en ook op een verzamelaar met allerlei singles en de best of ook nog nummers staan die een beetje doen denken aan Crash, omdat ze in het begin uit die tijd door die band heel erg beïnvloed werden. The Crucifixion of Possessions dus van de band Napalm Death, een demo uit 82, ook verscheen op Bullshit Detector 3. En die is op dit moment weer in de heruitgave in een remaster te krijgen. Dus als je de plaats nog niet hebt gevonden, vroeger en je wil niet al te duur kopen voor de prijs die op disco staan, kan je hem ook gewoon in de winkel bestellen en dan krijg je ook dit nummer daar dus bij. Napalm Death. Een andere band die ook hoge ogen heeft gegooid is de band Magazine. Die foto zat in de band The Buzzcocks, die in 1976 werden opgericht naar aanleiding van een optreden van de Sex Pistols in Manchester. En niet lang na het opnemen van de demo en de eerste single Spiral Scratch besloot hij een studie te gaan volgen die hij vervolgens niet af heeft gemaakt. Hij begon met Magazine. In 1978 nam hij een demo op met een aantal nummers die zouden dienen als een opwarmetje voor de eerste plaat en de eerste singles. Het bekendste nummer is natuurlijk Shot by Both Sides, maar ik ga naar een ander nummer, Touch and Go, ook van diezelfde demo uit 1978. Hier hoor je Magazine, Touch and Go.

En dan zit je niet op te letten. En dan is het nummer zo weer afgelopen. Je hoort het Down in the Sewer. Een demo uit van maart 1976 door de Stranglers. Opgenomen in de Mountain Studio. Daar waar ze hun allereerste wapenfeiten vastlegden. En de zanger ben ik vorig jaar nog tegengekomen. Toen ik bij Supergrass op de tribune zat. In het vak met de Friends and Family. Hij zat toen twee stoelen achter mij. En hij is later naar de afterparty geweest. Waar ik niet naartoe kon. Omdat hij de volgende dag een vroege vlucht moest halen. Anders had ik hem zeker nog even gesproken. Want ik heb hem al een keertje eerder geïnterviewd. Ik had het dan natuurlijk over niemand minder dan dan ben ik zijn naam natuurlijk weer kwijt. Zou je dat zien? De zanger van de Stranglers in elk geval. En dit was een demo uit 1976. Maart 1976, het nummer Down in the Sewer. En later is het nummer ook weer verschenen op een van de platen. Een andere band die ook thuis op demo's opnam en een heleboel nummers hebben opgenomen, die in het begin heel anders klonken dan op een platen. En waarvan een heleboel nummers ook niet op plaat zijn verschenen, is de band The Jam. Ze zijn in 1973 al begonnen. En in 1974 hebben ze hun eerste demo-sessie gedaan, waarvan ik nu een nummer gedraaid. Het nummer What I Needed You. Je hoort dus een hele vroege thuisdemo van de band The Jam, toen al in de originele samenstelling uit 1974, When I Needed You.

Tot zover de demo Plastic Passion van The Cure met een nummer waar je muziek denkt van god, dat klinkt ergens anders van. Klopt, ze hebben dit nummer, de muziek dan later gebruikt voor een andere plaat en dat is het nummer A Night Like This die in 1985 verscheen. Maar dit was dus Plastic Passion van een Hansa demo uit 1977. Ze waren destijds getekend door het Duitse label Hansa, maar daar hebben ze wat demos voor opgenomen en daar hebben ze nooit de plaat mee uitgebracht. En langzamerhand beginnen daar sommige dingen van uit te leggen, waaronder deze dus, de originele versie van Plastic Passion. De tekst hebben ze op een andere muziek gezet en de muziek hebben ze een andere tekst gegeven. Tot je weer twee verschillende nummers. Dat aan het eind van deze Going Underground aflevering 1402 van vrijdag 24 juli 2026. Volgende week weer gewoon een plaat, maar nu gaan we er even uit met een band die heel groot werd. Maar als je dit nummer hoort, denk je van how the fuck is het ooit gebeurd? Het is een opname van april 1978, hun allereerste demo. En die is opgenomen in Dublin. Ik heb het over de band U2. Die hoort tot het eind van de uitzending Night Fright. Ze zeggen fijn weekend. Tot volgende week. Hier is U2. Doei!

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het. Gouwestad.
4: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
5: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
6: Nostalgische gouden ouwe.
5: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Ja, net voordat ze in 1977 een album uitbracht, moest er een knobbeltje van de stembanden werden weggehaald. Ze ging iets te snel praten, want tegen het doktersadvies in. En dan hebben we het over Gaynor Hopkins, ofwel artiestennaam Bonnie Tyler. En daar heeft ze dat schorretje aan overgehouden in haar stem. Ja, wat eigenlijk zo kenmerkend prachtig is geworden. Dit is, vind ik, haar mooiste nummer. Total Eclipse of the Heart werd in 1983 ook hier een hit. En ze heeft natuurlijk meer hits gehad. It's a Heartache bijvoorbeeld. Ja, stierf toch een beetje vroeg op haar 75ste. Ja, we gaan lange platen draaien, luisteraars. En Remco zit tegenover me en die heeft er ook zin in. En zo zijn we begonnen dus met Bonnie Tyler. Ik dacht, ja, we moeten haar toch eren. Dus vandaar dat we begonnen zijn met een lange van Bonnie Tyler. En de volgende is ook ontzettend lang, maar wel lekker. En die kennen we uit vele films. Ja, en als we hem horen, lekker, het begint alleen al. Mannen van Cheek zitten erachter.

0: Ja, geïnspireerd op Good Times van Chic. Kan je nagaan, de instrumentale track dan wel te verstaan. Ja, en daar hebben ze dat hele Rapper's Delight dus op gemaakt. En dan heb ik het over de Sugar Hill Gang. Natuurlijk een hit hier. Niet in deze hele lekkere lange versie. Want we zijn bezig met long versions, luisteraars. Met lange tracks. En de volgende, ja, dat gaat natuurlijk ook over de Beatles en de Beach Boys.
1: Million Seller. Yeah.
0: Het is juni 1968 als Paul McCartney de auto pakt om John Lennon's 5-jarige zoon Julian te bezoeken. Waarom? Want ja, John en zijn vrouw Cynthia liggen in scheiding en McCartney voelt zich geroepen om hun zoon op te vangen. Tijdens de autorit ontstaat er een liedje in zijn hoofd. En ja, een nummer met een hoopvolle boodschap voor Julian, zegt hij later in de documentaire The Anthology. Hey Jules, don't make it bad, take a sad song and make it better. Ik wilde Julian daarmee zeggen dat ik begreep dat hij verdrietig was door de scheiding, maar dat het allemaal wel goed zou komen. En Paul verandert Jules later in Jude omdat dat iets lekkerder zong. McCartney maakte de track bij thuiskomst in Londen af en laat de demo een paar weken later aan John horen. John Lennon bij de zin The movement you need is on your shoulder, zegt McCartney tegen John dat hij die zin nog gaat aanpassen. Maar John Lennon zegt nee, niet doen, dat is de beste zin. En ja, hij zegt altijd, Paul, als ik hem nu zing, dan moet ik altijd heel erg aan John denken. En dan word ik altijd emotioneel. Het duurde tot 1987 tot McCartney aan Julian het verhaal achter Hey Jude vertelt. En ja, hij zegt ook altijd van, we hebben een goede band gehad, Julian Lennon. Paul en ik waren vaak samen, wat een prachtige vriendschap. Er zijn op die tijd zelfs meer foto's van mij en Paul dan met mijn eigen vader. Ook John erkende dat. Hij zei van ja, Paul was altijd een goede oom voor Julian. Goed, we gaan het dus luisteren naar het verhaal, hebben we nu gehoord. Hey Jude, lekker.
2: Hey

0: Ja, dit nummer doet veel met mensen. Ik weet nog dat ik in Arnhem stond, in het Gelredome. En op het veld en naast mij en om mij heen ja, stonden mensen met tranen in de ogen. Bij dit nummer Hey Jude van de Beatles. En ja, dat speelde toen natuurlijk Paul McCartney met zijn band. Nog geweldig in vorm. Een kleine 8 jaar geleden. We gaan verder met de Beach Boys. Leaving This Town. Prachtig dromerig nummer van het album Holland. Geschreven door Blonde Chaplin. Ricky Vataar, de twee Zuid-Afrikanen aangevuld. Toen in de band. Samen met Carl Wilson die de melodie schreef. En ja, de bandleden verhuisden in die tijd in 1972 naar Baanbrugge. Naar Nederland. En daar namen ze dit nummer op. Prachtig nummer mensen. Leaving This Town. Je hoort hem niet veel. Maar nu wel.
1: Lekkere lange track.

De Golden Oldies Revival. Ja, luister, we zijn nog steeds bezig met de lange tracks bij de Golden Oldies Revival. En ja, zo draaien we heel wat minder platen, maar wel eens platen die niet vaak aan bod komen. Maar toch wat de moeite waard zijn om eens te draaien. En ja, dat doen we in de vakantiemaanden. En dat is mooi, dat doen we dus nu. Lange tracks. De volgende is het verhaal achter Cat People, Putting Out Fire van David Bowie. Nou verbonden met de gelijknamige erotische horrorfilm uit 82. Waar een prachtige hoofdrol is weggelegd trouwens voor de hele mooie Natasha Kinski. Zij speelt in die film. En later komt dit nummer ook nog terug bij de film van Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. En hij nam het ook op, David Bowie, dit nummer, voor zijn album Let's Dance in een iets andere uitvoering. Maar het blijft een nummer wat schitterend is opgebouwd. Lang, Cat People, Running, Putting Out Fire, David Bowie.

Ja, het volgende nummer schreef Bob Dylan in de lente van 1965 na een slopend tournee waarin hij uitgeput was. Hij wilde stoppen en geïnspireerd door Hank Williams' Lost Highway en literatuur veranderde het zijn artistieke koers. En na zijn Engelse tournee was Dylan van plan om met muziek te stoppen zelfs. Hij schreef een uitgebreid wraakzuchtig gedicht dat hij uiteindelijk inkortte tot 4 coupletten en een refrein over een verwende vrouw die haar fortuin verliest en op straat belandt. Goed, dat even terzijde. Tijdens de opnames in de Columbia Studios in New York in 1965 gebeurden 2 dingen. Al Cooper, en dat was een sessiegitarist, zat oorspronkelijk niet in de band. Hij vond dat hij de partij moest spelen en kroop achter het Hammond-orgel. Wat resulteerde in het legendarische onvoorspelbare orgelgeluid en het elektrische geluid. Het werd Dylan's eerste volwaardige rocknummer, Like a Rolling Stone. Want daar gaan we naar luisteren, luisteraars. Ja, en dat is natuurlijk ook een tekst die velen gebruiken als, wil je er eventjes uitbreken, dan is dit het nummer. Like a Rolling Stone.

Ja, luisteraars, daar gaan we al bijna. We zijn bijna het einde weer van dit programma van Lekkere Lange Tracks. Ik bedank uiteraard Remco Bologne. En we gaan eruit met een hele mooie van Lekkere van de Rolling Stones. Opgenomen al in 1969, maar uitgebracht in 1971. Brown Sugar. Take care. Maak wat moois van. En tot de volgende.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer. 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Dames en heren, goedenavond. U luistert naar Arif Programma. Even, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En terhaf zekhom, gil barnamaj non haraan. Sa'adda zi ida'a in Gouwstad, zi in Gouda, zi kurj jum'aad sa'a 11. En terhaf zekhom, gil barnamaj non haraan. Wa min bda'a in Sinta, smata yassara mina al-dhikr al-hakim.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!